0: Ако же дойдет мне тоже, когда я дишишь, когда дойдет до цехи, если сюда гочет швитан обмак, что я кудрапик, куда кшижа, когда я кскон бег, не шмешки тогда не дожиген, а вапца. Когда вас аскон, а где мы гнишо шап, и шмешки тогда не дожиген. Куда я дойдет у именджи, а цаси бишь у именджи, где мы гисмейн, он чао да кшижа. Когда кшкон, а мой апта, то скажи, не я и шмешки тогда не дожиген, а вапца же юк скошен, что мно процент чаш, на улену, чаш, мошу чкапта, и скажи, не шну бег шап, и шмешки тогда не дожиген. Ook mag je dat je dat ze LG 3, I mean LG 4, dat voorschiet met fantasie. Ook nog eens gedaan zes kunst dat ik zeggen. Ook ja, je hebt je opzet. Kijk, mijn jeugdige op bij stouwshop niet soms getrokken en doorgegaan. Ook je dat ze gewoon zeggen met je toch schiet met mijn goos. Nog zo dat doet dat ze zeggen toch schoon. Ook nieuwshop niet als getrokken en doorgegaan. Hoe opzet we? Kijk, was zes kun. Je hebt je nieuwshop en getrokken en doorgegaan. Och det är så Waymontachi gemma manuan kjellatsyk och nu så där kusja att du skön nu så att ni tänker att du kan ändå skön och uppträda jag också skönt nästa månad presenteras några nya tjänster och ni ska nu så att du kan ändå skön. Och det är så att så många pjuv bokar misstänks jag så bokar och nu så nästa månad presenteras några nya tjänster och det ska jag och Nene nau ni tash gittu gwenen doj gen hwy wapza nam nw present iab jes nau nau jad zmwch ac nish nw gittu gwenen doj gen hwdeg dat sa os gai nish gemeg nemes ga nag udos am nw present jes nau nau jad zmwch wuj du da kshij a gemeg dip ska jam nau gittu gwenen doj gen hwy wapza nag udos am nw present jes nau nau jad zmwch hwdeg dat sa ma tag ni hwn os jw nag udos am nw present iab jes nau nau jad zmwch gen hw goch ta jw wapza nish no bike shop ich schmeckt doch in doch genode go absta und damit das ist eine tervaldor gemek amis so gonna stum the percentage no no jazz mo show the pskaja wapta no go dosum the no percentage no no jazz mo chak ma go in doch gen nicht no ne shop get to go ak ma go tight at montreal quebec uno so Ciao Dax, że gdy kuszkun, nie na nauszabni też, gdy go na dożegę, no apcza, że juk skoczy, eczkop ta dziszka, że augen win dożegę, niż ty no, nie na nauszab, gdy go. Uma gwy ag no apcza, gdy no dżego, esci, augsni tak, że wita, że wicza na bakocz. Hau gosh es ko bei gat discussed man just be that was so for hegen na gdo ich ko an da ich what keep up bei gesi und dann stab ob sich da und jau ich that tsi be ready son women jis mino skegen ich mit tag mi sar sel nemska shubo komo hot na rote schmanten slack albanal mistas ni river ashko ashwa motion Parawindigo, Lassar, Kivion Swanan P. Valdor, Sanitaire, Rouen, Timiskaming, Kemak with the Hidatala Virandri, Saguenay, Lac Saint Jean, Kemak Manuan. Okiahude, Msnadal Gobs, Abaco, Justina, Shok Saint Akchawitach, Fremont, Shefferville, with the Gelatsuk, Portneuf, Charlevoix. Kiaoji, LG3, LG4, La Forge 2, Ganyapsko, Gemak Sagani, Hagdamin Masnadajago, Haksnitakja, Uitach. Nishtin, Magajitin, Eitin, Hawitach, Utach, Quebec, Agus, Aicha, Sar Amos, Laurent Tid, Gemak Lac Saint Jean.
1: Wajag Agni, Jamie Moses, Agonis Smag, CBC, Yuyamon, Le Montreal.
0: Ach, komm, wir haben die Bimten, ich habe sie mal in Bett, sie lang, ich habe nicht in Bett, sie.
2: Na mui, wie ist, wadja, Terence?
0: Wadja, ich möchte nicht, dass ich abtucht. Miau, die Schkett,
2: nicht.